0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Taalgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: wacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laag hangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm, met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: En nou met de vieren!
4: It's summertime!
5: I will hurt.

0: Dit is Radio Emmeloord.
1: Uit de Veren met Freert de Vries.
2: Een heel bijzondere goedemorgen. 8,5 minuten over de klok van 7 uur. Op vrijdag 10 juli 2026. Een nieuwe aflevering van Uit de Veren. Aflevering 22 om precies te zijn. We begonnen met His Royal Badness. Prins. Later heette die Tough Cup, The Artist, formerly known as Prince. Weet ik wat voor namen die meer heeft gehad. Maar dit was een titel die 27 jaar geleden is. Ho, wat een tijd terug. 1999, dat was een hit uit 1982. En het album 1999 hoorde je hem. Weer in, lekker in de zomer en we zijn weer terug op 747 AM. De Tall Ship Race. Voorbij in Harlingen, dus Radio Warrenzee heeft de zender weer overgedragen naar Radio Emmeloord. Vandaar dat we weer alom in Friesland zijn te beluisteren op AM747 en natuurlijk op DHB Plus en online. Verder met George Ezra. Budapest.

0: 2014 hoorde je deze hit van George Ezra. Budapest, my hidden treasure chest. Hij brak hiermee door. Grand piano, my beauty focused EOU.
1: Countdown 7-4-7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
3: Hey Jim!

0: Dillinger. Man, oh man, cocaine in my brain.
1: I've got to read the setting sun, cause I've got cocaine.
0: Dat brengt de tijd op 16 minuten over de klok van 7 uur. De ochtendshow, de vrijdagochtendshow op Radio Emmeloord. Tien jaar later kwam deze. The Scorpions, The Wind of Change. Over de veranderingen in het oosten van Europa, vooral Duitsland.

0: eindigt hij zoals hij is begonnen. Zang van Klaus Meine en op gitaar hoorde je Rudolf Schenker, de oudere broer van Michael Schenker. De Scorpions. Michael Schenker begon ook bij de Scorpions trouwens, hoorde daar niet van, maar...
1: Herinnert u zich deze vroeg?
0: Vast wel. Dit is er eentje van niemand minder dan Dalida.

Dalida. Jad André, wat in het Frans, in het Nederlands vertaald, ik zal wachten, betekent, heb ik opgezocht hoor. Ik ben geen Fransman, dus ik wist dat niet, maar het is wel op te zoeken natuurlijk.

0: werd bombastisch. De Kast en Else Grange voorbij.
1: Dit is Radio Emmeloord op Middengolf 747 AM.
2: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En daar hebben we een hele mooie voor gevonden deze week. Dit is The Gangsters of Love en Baby Hold On.

0: Baby Hold On. De Gangsters of Love, 1977 hadden. Je hoort hem bijna nooit meer op de radio, dus vandaar hier op Radio Emmeloord.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord, op de Middengolf, AM 747.
0: En natuurlijk op DHB Plus en online. Wil je reageren? Uiterveren747@gmail.com.

0: Het album Innuendo. Daarvan kwam deze I'm Going Slightly Mad. Dat was Queen op Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord. Emmeloord. Op DAB Plus en wereldwijd online. Emmeloord.
0: En dan gaan we autorijden. Met Yola uit 2019. Beetje country-achtig hier op Radio Emmeloord. Uit de veren. Het is Ride Out.

Ik weet nog hoe de clip eruit zag. Een grote Amerikaanse cabriolet waar ze in reed en de haren wapperden in de wind. Ride Out in the Country van Yola. De Zombies. Time for a season.

0: 1969, de Zombies. In Time of the Season. En daarmee werd het tijd 12 minuten voor de rock van 8 uur alweer. Dat gaat snel. We zijn een beetje te laat voor het volgende. Dus we gaan even dit een stukje muziek eronder draaien. Het is tijd van onze nieuwe plaat. En die draaien we altijd om 7:47. Ik zei dus al, we zijn er een beetje te laat mee. De nieuwe van de Rolling Stones draaien we vandaag. In dit item. En dat heet Jealous Lover. En op toetsen hoor je Steve Winwood. En natuurlijk doen we dat ook ter gelegenheid van het uitkomen van het nieuwe album vandaag van de Rolling Stones.
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

kwam er achteraan. Jealous Lover hoorde je van het album Foreign Tongues, wat vandaag uitkomt van de Rolling Stones. We gaan even lekker luisteren naar R.E.M. We gaan lekker in het donker zwemmen met een night swimming.

0: 2003. Het blijft er altijd mooi hoor, want dit herinnert me ook altijd nog aan die zwemmarathon die Maarten van der Weijden deed. De hele Elfstedentocht zwom die toen.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmeloord.
0: En dit is de laatste van dit uur. Dit is Nielsen en Everybody's Talking.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou met de vierde!
3: It's summertime.
4: Net niet top 40.

0: Goedemorgen, dat was Joe Cocker en You Can Leave Your Hair On. Ik heb even een klein probleempje, want ik was aan het zoeken naar een nummer en die moet erop staan, maar die staat er niet op. En dus
1: twee voormalige NASA-ingenieurs hebben mogelijk...
0: Moet ik eerst even iets anders uitzetten natuurlijk, want dat gaat ook niet goed. Oh, wat maken we er een zootje van vanmorgen. Even zo, die erbij. Ik ga even een ander opzoeken hoor. Dat is niet zo moeilijk, maar ja, het moet wel gebeuren natuurlijk. Hoppakee, die doen we en dan naar de S toe en dan hebben we er weer eentje klaar staan. Goedemorgen, dit is deel 2 van uit de veren vanmorgen. Deze gingen we draaien. Dit is Nirvana. Ik ga je zo meteen vertellen wat we net hebben gedraaid. It smells like Teen Spirit.

0: 1992 Nirvana. Hij kent natuurlijk de stem van Kurt Cobain. En we begonnen met The Highway of My Life van The Isley Brothers. En daarna You Can Leave Your Hair On van Joe Cocker. En dat waren de twee die niet in de top 40 stonden en dus hier gedraaid werden. Zoals we dat elke tweede uur van Uit de Veren doen. Het ging allemaal een beetje mis. De techniek werkt soms mee en soms tegen. En nu gaat het goed, denk ik.
1: Uit de Veren met Freek de Vries.
0: Dat bedoel ik maar even. En deze wou ik zo net draaien. Die kon je niet vinden. Nu is hij er wel. Flamin' Groovies en Teenage Confidential. 1976. Goedemorgen.

0: 1976, de Flaming Groovies uit Amerika. En Teenage Confidential hoor je hier op Radio Emmeloord.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
1: Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloord.
2: AM 747.
0: En we gaan terug naar Duitsland. Met Falco in 1986. Geproduceerd door de Gebroeders Bolland, Rob en Ferry. Die toen heel veel aan het produceren waren. Maar die soms niet werd gedraaid hier in Nederland. Vanwege de tekst, zeiden ze toen. Dat is een verheerlijking van geweld zou zijn. Geloof het niet, hè. Hier is Falco met Genie.
3: Genie, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du willst einen Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: dat het zo goed is om in Duitsland te zijn, blijven we daar ook nog een eentje. Maar ik heb er nog eentje voor je.
1: Remember!
0: Dit is Triumvirat. 1979, een one day.

0: Waterfall. Het is tijd voor ons zomeritem.
1: Dit is Radio Emmeloord, het zomertrio.
0: Dat draaien we dus rond de klok van 8:30. Drie platen, drie zomerhits. En we beginnen met Mungo Jerry en In the Summertime.

0: dat was het zomertrio voor vandaag. Want natuurlijk met In the Summertime van Mungo Jerry uit 1970 en daarna uit 1980, 10 jaar later dus, de Goombay Dance Band en Son of Jamaica. En dit was er eentje opgenomen in de jaren 60, maar pas een hit in 1979. Jan en Dean en Surf City.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
0: Zoals deze dus, Grand Funk Railroad.

song, Kinda Wonderful. Begint met alleen drums en zang. Daarna komt het lekkere zeurderige orgeltje eronder. Grand Funk Railroad uit 1979, maar hij was ook al veel ouder volgens mij voordat je een hit werd, maar het maakt niet uit, joh. Dit is een liedje van Dominique Grant. You gotta treat her right.

0: maakt dan even een heel mooi stukje van. Het is
1: Tijd voor Kostorp.
0: En vandaag is dat Charity Gale. En prachtig. Ja, Gale, toch? Zo heet ze. Ja, en thank you Jesus for the blood.

0: Thank you, Jesus, for the blood. Charity Gale Horie in Gospel Time. Gospel Rock. Time for Gospel Rock. Maar hebben we alles ook gehad.
1: De grootste hits van toen. Dit is... AM747.
0: Nu even terug in de tijd. 1980 en 1991. Twee keer in de top 40. Sniffing the Tears and Drivers.

sniffing the tears in driver's seat. Dit was het wat mij betreft. 2 uur lang heb je kunnen luisteren naar de Uit de Veren hier op Radio Emmeloord. Bedankt voor het luisteren. We zijn er weer volgende week vrijdagochtend. Even over 7. 747 DHB Plus. En weet ik het wat allemaal. Wil je reageren? Uit de Veren. 747@gmail.com. We gaan eruit met Ian Hunter en we gotta get out of here. Bedankt voor het luisteren. Hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm, met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm, met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Lekker genieten van jouw muziek. Jouw muziek. En die hoor je hier altijd weer bij Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

0: Here's the world's greatest DJ.
1: De luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal. Is iedereen er weer klaar voor een gloednieuwe aflevering van het programma De Gouden Oude Show? Met die mooie hits van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En dat allemaal vanuit de studio, studio nummertje 2. Vandaag ook weer die heerlijke muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook natuurlijk uit de jaren 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roept dat dan maar. Het was wel een leuke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms van Elvis Presley met Thing Called Love. We gaan snel beginnen in het programma. Ik heb er heel veel plaatjes klaarstaan. En anders heb ik weer te weinig tijd om al die muziekjes te draaien. En al die singeltjes die hier dan weer netjes achter elkaar staan in de studio. Dus dan gaat het goed komen. Maar het zijn er weer veel te veel, zie ik. Dus we gaan snel beginnen met deze. De tweede plaat in de show. Hier is FTT.

blijft toch een geweldige plaat, of niet? Zo'n ja, FTT. Dat is inderdaad de naam van de groep met We Will Be There, the FTT. De muziek van toen uit de jaren 70 hier is ABBA.

heerlijke muziek, of niet soms tijdloze muziek van de dames en de heren van de formatie ABBA. Knowing Me, Knowing You, maar dan in een andere taal ook toch wel eens leuk om die een keertje te beluisteren, of niet soms. Zit iedereen klaar voor? Is iedereen er klaar voor? Hier zijn de darts.

0: Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: De Gouwe Ouwe Show.
0: Met de lekkerste klassiekers.
1: De lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
2: Dames en heren, de stoptrein naar Sittard en Roermond van 14:10 uur.

hij is een trein. De rest is hier waarschijnlijk even tijdelijk opgenomen geweest. En als je dat de hele dag roept dat je een trein bent. Ja. Maar het is altijd wel leuk met treintjes, moet ik zeggen. Het jaar 1971 was dit. Dit is ook heel oud, dit. Hier is Adamo.

hele gouden oude plaat of niet? Onze Dolce Paolo. Er was een Paola, is dit, moet ik zeggen. Met de Sunday Girl. Dit is ook leuk, dit. Hier zijn de Drifters.

tussen de Day Saturday Nights en de Drifters. Ik heb wat leuks gevonden. Ik heb wat leuks gevonden. Een instrumentaal muziekje. Dus een gedeeltelijk instrumentaal muziekje. En dan Fat McCoy. Van de Hustle, dat kent u ook wel. Maar dit is Hey Girl, Come and Get It. Kennen we ook van de Stylistics. Maar dit is er eentje van Fat McCoy.

0: klinkt een beetje zacht, maar hij is wel leuk, moet ik zeggen. Zeker van Jesse Green hier in de show. Is de grote hits gemaakt zo rond de jaren, nou het zal zijn, 76, 77 zo'n beetje. Dat waren de jaren van Jesse Green van Nice and Slow. Flip was ook zo leuk, moet ik zeggen. Dit was donderen. Dit was Do You Like It Like That.
1: Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

laat of niet soms de mensen uit de Enschede. Fly Away, de Tietzin. Kennen we deze nog uit het jaar 1974. Hier is Steelers Wheel.

minder langzaam gingen ze erger van Torres. Dit is Wheel, is dit uit 1974 alweer. Met Star, oh dit is zo mooi, Electric Light met Olivia Newton-John.

heerlijk dit of niet soms van Xanadu, Olivia Newton-John samen met de Electric Light Orchestra. Ja, het elektrische lichtorkest mag het ook, hè. Dat klinkt het zo raar, moet ik zeggen, inderdaad. Geweldige plaat hier, dames en heren, van Tom Jones.

0: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

Dus mooi of niet soms van de Beatles met de Magical Mystery Tour hier in het programma De Gouden Oude Show. Met die heerlijke hits van toen, hè, zoals deze. Hier is Davy Dundas.

doen we Jinjang. Grote hit toen de tijd in de Miami Grand Top 50. Werd veel gedraaid toen de tijd in het programma Baken 16. Weten we dat nog vanaf de MV Miami Grand. De laatste in het eerste gedeelte, de Brotherhood of Man. Kennen we deze nog? Dat is een onbekende. Niet vaak meer gehoord, hè? De Highwayman.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammen zij ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt Koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van die gouden oude show met The Beat Boys. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms in het tweede gedeelte met de Surfing USA. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Nog een klein uurtje heerlijke muziek van toen. Kennen we deze nog? We gaan surfen. Dat kan ik niet, maar goed. De surf is wel met de windsurfing.

mensen hebben daar enorm veel plezier van. Hè, van surfen met de windsurfing. Met zo'n plankje op zee. Hè. Ja, dat is altijd wel spannend, moet ik zeggen. Heerlijke muziek zo in het gedeelte van die gouden oude show. Met de makkers en de zomerzon.

heerlijk. Het is de zomerzon, een zeetje erbij. Lekker temperatuurtje, even bruin bakken op het strand. Ja, dat ging zo toen de tijd en nu nog steeds, moet ik zeggen. En vroeger ging dat met de zendschepen. Dan werd de groepen op de radio omdraaien allemaal. En dan iedereen, hup, op zijn zij naar de andere kant. Zo ging dat. Oh, deze hebben we al gehad. Deze moet even stoppen. Nee, ik moet deze hebben. Wat is dat nou? It's

0: fluitje erbij, huppatee, in de korte broek.
1: Met een lekker zomers t-shirtje aan, of niet zoals Bobby Goldsboro met Hello, Hello, Summertime. Hier zijn de Bijlstars, ook over de zomer, met de Indian Summer.

Dat zijn de dames van de Bellstars, hè, van The Sign of the Times. Die was een andere plaat van hun, maar niet zo'n groot hit, moet ik zeggen. The Indian Summer. We gaan naar Nederland toe, naar Enschede. Hier is Tietzin. MUZIEK

de Samara Night, ja zeker. Dat is toch heerlijk, hè? Die zomersmuziek, zo in het tweede gedeelte van die gouden oude show met mooie muziek van toen. Dit is ook zo mooi, hè? 1978.

Dat is een lekker plaatje of niet soms van het dametje. Ach, dat heeft iedereen wel herkend, haar stemgeluid. Ja, dat was Rieke van Diana Ross. Inderdaad, met de Sweet Summertime Living hier in de show. Maar ja, alweer zo'n lekkere zomerse plaat deze. Van Barry en Eileen met de Summer Wine.

vind het toch wel heerlijke tijdloze muziek, of niet? Soms van Barry en Aline. En de Summer Wine. Wat hebben wij deze plaats veel gehoord toen de tijd op Radio Meer Amigo Internationaal. Vanaf dat mooie zendschip, de MV Meer Amigo, op die 319 meter van de middengolf. 259 mocht ook, hè. 212 en 192. Daar hebben ze allemaal op uitgezonden. Mungo Jerry. In the summer.

Heerlijke plaat van Mango Jerry met In the Summertime. Over summertime gesproken, heb ik er nog eentje in de aanbieding. Het gaat maar door, hè. Het gaat maar door. Hier is BZN natuurlijk met In the Summertime.

Of niet soms met BZN, met de summer, in de summertime. De muziek in de Gouden Oude Show met, kennen we deze nog?

een heel kort plaatje of niet soms de Summer Nights van Marianne Faithfull. Heerlijke muziek, hè? Die zomerse muziek. Oh, deze ook, hè? Deze ook van ABBA met de Summer Night City.

vind hem goed, moet ik zeggen. Het blijft toch tijdloze muziek, of niet, soms van ABBA. Met de Summer Night City kennen we deze nog. Hier is Richard Mack.

vind het mooier, moet ik zeggen, die Endless Summer Night Richard Marx was het. Ja, niet Max, maar Richard Marx natuurlijk. De gouden oude show. Met de formatie The T-Set.

wordt er toch vrolijk en blij van, of niet, soms van T-Set met een Sunny Day in Greece. Zo weer alweer een beetje tegen het einde van de Gouden Oude Show voor deze keer. Het gaat toch wel weer snel, gaat wel weer snel. Nog zo'n lekkere zomerse plaats, hier is Demis Roussos.

was alweer de laatste grammofoonplaat in de Gouden Oude Show voor deze keer. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En de eindtune klinkt alweer op de achtergrond. En wat mij betreft, tot...

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoor. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. En dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien ze rustig op in de geulen langs de zijkanten van de rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat de kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een sesser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer tenslotte. Vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dick Offringa.

Ja, als je 's morgens wakker wordt op het strand en je hebt de hele nacht tequila gedronken, dan heb je een tequila sunrise. En dat waren dus de Eagles. En een hele goede middag iedereen die luistert via Middengolf, DAB Plus en online. En gisteren kregen we nog een bericht van iemand die had naar ons geluisterd in de auto tussen Amsterdam en Utrecht. En goedemiddag Kees Koopman, Gert Meppelink, Dikkie Denkes, Jan Oosterveen en Johan de Graaf.

Ja, dat was dus geen smartlap, maar een vrolijk lied van André Hazes. Ik zou haast zeggen André Verduin, maar die zingt het ook natuurlijk. En over de zomer. En het wordt 28 tot 30 graden. Dus weer overhemdjes aan met korte mouwen. En Annelies kwam net binnen sluipen met lekkere vrijdagmiddagbroodjes. Dankjewel Annelies. En iedereen dus weer smakelijk eten.

headlines uit het nieuws. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang, in plaats van haar eigen kleinzoon. Het weer tenslotte, vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

ZZ en de Maskers met La Comparsa stond ooit een keer nummer 1 in de Evergreen Top 1000. En ik draaide dit speciaal voor Theo van Steenbergen. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Ja, zomaar een nummer uit 1986 van de Beach Boys. Zijn in de jaren 60 begonnen, maar gingen door in de jaren 80. California Dreaming. Dit is Radio Emmeloord op een prachtige, zonnige vrijdagmiddag.

Ja, ik heb altijd gezegd, ik wil dat nummer nog een keer zingen op YouTube. En dan Annelies en Esther als het achtergrondkoortje, want zo moeilijk kan het niet zijn. Maar ik heb het nog nooit gedaan, maar binnenkort in dit theater.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Wil vandaag, na de onrust in een aantal steden, na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, bloemetjes in je haar in het jaar 1967. En we gingen allemaal naar San Francisco. Dit was natuurlijk Scott McKenzie. Een one day one hitter. Hoe noem je dat? In ieder geval, goedemiddag. Welkom bij mijn tweede uur.

Ja, een zomers plaatje op deze zomerse vrijdagmiddag. En vanuit deze warme studio wens ik iedereen nogmaals een goede middag. En ook Johan van Almelo, Wim van der Water, Ookje Zuidema, Mark Bodegraven en Willem Keestra. En ik ga nog even meezingen.

Ja, wat is het toch altijd prachtige muziek uitgekomen. Elk jaar wel weer. En dit was natuurlijk Henk de Nijf en de Jets. Ja, en wat zal ik zeggen? Ik heb hier een nummer van Demus Roussos. Die heb ik ooit ontmoet in Lemmer in 1983. En dat was dan op woensdagmiddag op Hilversum 1 zat Radio Veronica met Veronica komt naar je toe. En daar trad dus ook Demus Roussos op. En daarna heb ik een gesprek met hem gehad.

Mingle Jerry in the Summertime. 56 jaar geleden was het Songfestival, moet ik haast zeggen. In ieder geval het muziekfestival in Kralingen in Rotterdam. En daar was ik ook bij. Het kostte 40 gulden voor 40 bands. En daar trad ook Mingle Jerry op. En iedereen gooide zijn eetbotjes in de lucht.

De headlines uit het nieuws. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang, in plaats van haar eigen kleinzoon. Het weer tenslotte, vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Ja, blijft mooi. Mike Oldfield in Ducio Jubileo. Ja, prachtig. Ik heb een cd ervan. En ook met die vrouwelijke zangeres, zoals dat heet. Ja, ik heb hier Cindy in bed. En denkt u misschien, wat is dat nou weer? Maar ook een beetje Duits eigenlijk.

Maggie Reilly was de zangeres die ik bedoelde, samen met Mark Oldfield. Ik denk, het komt niet later, ik moet er nog een nummer van draaien. En dat was natuurlijk Moonlight Shadow.

En dit was het dan weer voor vandaag op deze warme vrijdagmiddag 10 juli 2026. Ik dank je voor het luisteren. Ik ben terug maandagmiddag om 12 uur. Ik wens u een heel prettig zonnig weekend en graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

zou toch zeggen, een plaat met een enorme hitpotentie. Maar na 4 weken is de koek helemaal op. To Know You Is To Love You, Joey Bourne. 4 weken lang top 40, de Nederlandse top 40. De enige echte hitlijst waarmee echt rekening wordt gehouden. Vorige week nog op nummer 26, deze week dus als hekkensluiter op nummer 40. In deze top 40 hebben we 7 nieuwe binnenkomers. En de allerhoogste nieuwe binnenkomer treffen we op nummer 17. Zover is het nog lang niet, want we hebben eerst nog een aantal platen die redelijk aan het zakken zijn. Op nummer 39, 10 plaatsen verlies voor Champagne en Oh Me Oh My Goodbye.

0: mag natuurlijk van vinden wat je wil, maar het is er wel heel erg knap in elkaar gezet.
1: Dat is ontzettend leuk.
0: Ome Joop, Harry Nack, dik voor elkaar en meneer De Groot. Nee, nou wordt hij mooi op nummer 38. Vorige week op nummer 20 in de zevende week. Nederlandse top 40. Wat is er aan de hand, jongens?
1: Blijf hangen!
0: Ja, dat, nou ja, maar maak het wel uit, jongens. Geef me zwengel. Kom.

waanzinnig leuke muziek allemaal op Radio Emmeloord. De top 40 van 45 jaar geleden. Oftewel de top 40 van 2 juli 1977. Je hoorde de Jet Airliner van de Steve Miller Band in de 6e week notering. Deze week op nummer 37, vorige week nog op nummer 18. Nogmaals, Radio Emmeloord, de middengolf AM747DAB+. En wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Nog niet op FM, daar wordt hard aan gewerkt. Misschien, jongens, misschien dat het gaat lukken. En anders dan blijven we gewoon doorgaan met nog meer frequenties op DAB+. Want ook al willen ze ons niet, we komen er gewoon, hoor. De Jet Airliner, ik ga niet alles vertellen wat ik weet. Want ik bedoel, daar heeft u als luisteraar toch helemaal niks mee te maken. Zo lang het maar op de radio is, op wat voor manier dan ook. Dit zijn de Havenzangers op nummer 36.

0: vind het zo'n lekkere, vrolijke plaat op de een of andere manier. Jeannette was dat. En toch is het alweer voorbij na 3 weken in de Nederlandse top 40 zonder Porqué Tu Vas. Vorige week op nummer 35, deze week op nummer... vorige week op nummer 32, deze week op 35. Ja, ik denk dat hij de volgende week helaas uit is. Zonde, want ik vind het echt een hele fijne plaat. 7 nieuwe binnenkomers en de eerste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 34.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for

te vragen natuurlijk. Wanneer zie ik je weer? Nou, I'll see you when I get there. Een prachtige plaat natuurlijk van Lou Rawls. Nieuw binnen op nummer 34 in de top 40 van 2 juli 1977, de 13e jaargang. Nummer 27 op Radio Emmeloord, Middengolf 747, DAB+, en www.radioemmeloord.nl. Ik blijf het maar noemen, ik blijf het maar roepen, want stel je voor dat je ons een keertje kwijtraakt, hè? Maak je geen zorgen, zelfs als je de radio uitzet, dan hoor je ons nog. Ik zeg Ik zeg oeh!

Ja, Mico destijds ooit een hele mooie spot van gemaakt. Ingesproken door Hugo Meulenhof over de vier seizoenen. Hoe zou het op dat moment winter zijn? Dus met andere woorden, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Want het is zomer 2022. 45 jaar terug in de tijd met de Four Seasons. En het nummer heet Down the Hall op Radio Emmeloord. Ja, fijne muziek, hè? 45 jaar geleden stond dit in de Nederlandse top 40. En deze lijst draaien we eventjes helemaal speciaal voor u of voor jou. Het maakt niet uit. Wil je getutoieerd worden? Dan kan dat hoor, speciaal voor jou dus. Op nummer 31 vinden we een plaat die ik eigenlijk toch wel hoger had verwacht. Ja. Toch maar een paar plaatsjes winst voor de Lonely Boy van Andrew Gold.

nummer 30 in de historische top 40. De Nederlandse top 40. De enige echte hitparade erkend door de NVGD. De Nederlandse Vereniging van de Grammofoonplaten, handelaren en de detailhandel. Zo. Samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40 uit gegevens van handel en industrie. Als we dat maar eventjes willen zeggen op de radio. Ja, maar dat willen we wel. Lucifer was dat. En de Self-Pity. De tweede nieuwe binnenkomer, de derde nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 29. Het is een oud alarmschijf. Ofwel, vorige week was het de alarmschijf. Dit is Little Richard. And the girl can't help it.

Rob de Nijs, nieuw binnen in de top 40. De historische top 40 op nummer 28. Nummer 28, het werd zomer. En dit is een echte absolute Miamico plaat.

Denk je een klein beetje af of dit een hele grote hit gaat worden voor Diana Marshall? Vorige week binnengekomen op nummer 28, twee plaatsen winst. De tweede week Nederlandse top 40. Nog even aan het luisteren. Ja, wat vinden we ervan, hè? Nou goed, je hoort in ieder geval op Radio Emmeloord. Op zich helemaal geen verkeerde plaat, hoor. Het is absoluut een productie van meneer Vermeulen. De achtergrond hoor je dat misschien wel een klein beetje. Dit is Crosby, Stills en Nash op nummer 25. Vorige week op nummer 30 een oud alarmschijf. Just a song before I go. Nou, ik blijf nog wel eventjes, hoor.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

het tweede uurtje van de historische hitlijst op Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Witt. Een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Wat een fijne muziek. Hè? Ja. 45 jaar geleden stond dit in de Nederlandse top 40. De top 40 die werd uitgezonden door de Veronica Omroeporganisatie op Hilversum 3 tussen 7 en 8 in de avond. Wij hebben er gewoon 3 uur de tijd voor bij Radio Emmeloord. We doen niet moeilijk, we hebben gewoon lekker veel zendtijd. En die gebruiken wij gewoon om de top 40 helemaal compleet te draaien. En waarschijnlijk ook nog een aantal platen uit de tipparade van 45 jaar geleden. Fijn dat je erbij bent.

20, vorige week op nummer 11 in de 8e week Nederlandse top 40. Een oud alarm schrijft de George Baker Selection en The Beautiful Rose in the Morning. Dit is Radio Emmeloord, een productie van Eddie Owens, Boozy en Angela op nummer 20. Vorige week stond hij nog op nummer 17 in de historische top 40.

absoluut een hele gezellige plaat, maar het duurt 8 minuten en dat is misschien een beetje lang om achter elkaar te blijven draaien. Uptown Festival van Shalimar op 19, vorige week op nummer 22. In de tweede week Nederlandse top 40. We hebben nog 2 nieuwe binnenkomers te gaan. Zo gelijk beginnen met de eerste nieuwe binnenkomer in het tweede uurtje. Op nummer 18 zit Johnny Guitar Watson. A real mother for you. Radio Emmeloord, DAB+, Middengolf 747 en uur na uur de wereld rond. www.radioemmeloord.nl. Een hele

zeggen, maar het is jouw leven. Je moet toch gewoon lekker zelf weten wat je ermee doet, hoor. It's Your Life, de allerhoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40 op nummer 17. Smokey was dat. It's Your Life. Nog eventjes, je luistert naar Radio Emmeloord. We draaien ze speciaal voor jou op een rijtje in die historische top 40.

0: love.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

wordt allemaal uitgestraald via onze machtige zender op AM747. Free, free, free, Denise Williams. En je hoort hem hier op Radio Emmeloord in de historische top 40. Wil je weten welke plaats deze plaats stond? Op nummer 15. Vorige week op nummer

absoluut een hele verdrietige plaat, als je er goed naar luistert. Hè? Maar goed, na 4 weken lang historische top 40, Nederlandse top 40, is deze plaat toch op de terugweg. Vorige week stond hij nog op nummer 12, deze week op nummer 13, dus 1 plaatsje verlies. Ik kan er niks doen, maar ik heb altijd wel een hele bijzondere plaat gevonden. Maar misschien ook wel vanwege het hoesje, hè? Want daar stonden 3 toch wel zeer aantrekkelijke dames op destijds. Ja, je moet nu niet meer zien hoe... Nou ja, goed, dat mag je misschien weer niet zeggen natuurlijk. Radio Emmeloord met de historische top 40. En deze is ook op de terugweg. Zonde. You're My World van de Guys and Dolls op nummer 12.

Guys and Dolls, 11 weken lang in de historische top 40. Een oud nummer 1 notering, deze week nog op nummer 12. Dus dat is nog helemaal niet zo verkeerd hoor. En de plaat die ik hierna ga draaien staat op nummer 11. Dat is logisch hè, na nummer 12 komt nummer 11. Van vorige week binnen op nummer 27 is doorgestegen naar nummer 11. Dit is Yes Sir, I Can Boogie van Baccarat.

De 9 oud-alarmschijven in deze historische top 40. De Nederlandse top 40. 2 juli 1977, 45 jaar geleden. Fleetwood Mac. En don't stop. Niet doen. Hij staat op nummer 8, vorige week op nummer 5. Dus hij is op de terugweg in de vijfde week Nederlandse top 40. Zonde hoor, bedoel je. Dan kunnen we toch wel van genieten van deze muziek. En je hoort het hier allemaal op Radio Emmeloord. Jouw oude zenders zeggen wel eens: het houtje touwtje station vind ik ook best. Zolang je het maar leuk vindt om naar ons te luisteren, daar zijn we hartstikke blij mee. Dit is Rod Stewart op de radio. I don't wanna talk about it. We vinden hem op nummer 7, vorige week op nummer 15 in de derde week Nederlandse top 40.

0: 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
1: De historische top 40 met...

gezakt van nummer 3 naar nummer 5. Welkom. Bijna 5 minuten over. Fijn dat je erbij bent. We draaien speciaal voor jou de top 40 van 45 jaar geleden. De top 40 van 2 juli 1977. We draaien op de middengolf AM747DAB+. En online via www.radioemmeloord.nl. Op nummer 4 vinden we een waanzinnige artiest. Een oud alarmschijf. Dit is Jean-Michel Jarre. Oxygen Part 4.

0: vroeger wel, een jongen in love. Nou, in love kan je nog steeds zijn, hoor. Dat kent geen leeftijden, toch? Dat zeggen ze altijd tegen mij. Liefde kent geen grenzen. Die internationals, stationair wel nee of wel nee. Vorige week stond hij op nummer 2, deze week staat hij op nummer 3 in de Nederlandse top 40. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het wordt een beetje donker in de studio. Ik weet niet, dan moet je die gordijnen openzetten.
1: Jongen, lekker handig allemaal hier zo.
0: Jongen en Laf van de internationals op nummer 3. We gaan verder met nummer 2 in de 4 weken. Oud alarmschijf, dit is Veronica Unlimited. En de nummer heet What Kind of Dance is This?

heb het al vaker gezegd, het was mijn allereerste single die ik ooit kocht in de Spijkenisse was dat. Er was een schoenmaker, Wim Major, op het Sterrenhof. En daar was een platenzaakje achterin. Dat werd later de Free Record Shop. Behoorlijk groot geworden, maar ik kwam daar met mijn zuurverdiende zakgeld aan, want ik vond Ma Baker, ik vond dat zo'n waanzinnige plaat. Boney M stond stationair op nummer 1 in de historische top 40. Verder met de tipparade van 45 jaar geleden hier bij Radio Emmeloord. Op nummer 30, Dado, Ron, Ron. Lekker dan. Sean Cassidy. Goedemiddag, dit is Emmeloord.

Tipparer van 45 jaar geleden, 2 juli 1977 op Radio Emmeloord. We hebben net gehoord de Rock Collection. En daarna de Rock and Roll Heart, allebei nieuw binnen in de tipparade van 45 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Fijn dat je staat afgestemd trouwens. 1977, begin een beetje van de synthesizer. Denk eventjes aan Jean-Michel Jarre in de top 40. Maar dit was een plaat die ook in de tipparade stond. Magic Fly van Space, ook veel gebruikt als tune voor de diverse vrije radiozenders destijds.

0: met z'n allen, jongens. Kom maar op, je kan het. Oh, even een luchtgitaartje, dat kan natuurlijk ook, hè. Normaal was dat. Nieuw binnen de tipparade op nummer 25 in de Nederlandse tipparade. De tipparade dus van 45 jaar geleden, 2 juli 1977. En kijk even naar de klok, jongens. Het gaat me nooit lukken om al die platen te draaien. Dan gaan we gewoon lekker door, Vinnie, met de Big Bisou. Nieuw binnen op 2.
1: Approchez, approchez. On va lancer le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

Radio M-Lord op de middag of 747 vanuit het mooie Friesland op DAB+. In de Flevopolder, Noordoostpolder, helemaal geen probleem. We zijn daar prima te ontvangen. We zijn nog druk bezig met een andere frequentie op DAB+, zodat we ook in Kampen te ontvangen zijn. Komt allemaal goed, Dick, maak je geen zorgen. Ja, deze plaat draai ik eventjes speciaal voor jou. Nee, er zit helemaal niks achter hoor. Plaat werd destijds gedraaid volgens mij als testplaat bij Radio 10. Toen ze dus een frequentie kregen. Hot Chocolate op nummer 16 in de tipperaden. Nieuw binnen in de tipperaden van 45 jaar.

So you win again. Je kan een veiling verliezen en toch je zin krijgen. Je kan een veiling winnen en het dan toch niet voor elkaar krijgen. Ja. Hot chocolate op de radio. So you win again. Het komt allemaal wel weer goed, hoor. Uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar. De tipperaden van 45 jaar geleden. Je snapt er niks van. Nee, is me goed ook eigenlijk. Zolang je maar de beste muziek hoort op Radio Emmeloord. Zoals nu de tipperaden van 45 jaar geleden. 2 juli 1977.

je wel een beetje uitkijken als je aanstaande maandag naar Amerika wil gaan met bijvoorbeeld het vliegtuig. Ga dan met openbaar vervoer naar Schiphol. Want vanwege de acties van de boeren zou het hartstikke druk op de weg kunnen zijn. Serieus, jongens. En het openbaar vervoer is ook minder betrouwbaar omdat er te weinig personeel is. Dus ik ben heel benieuwd hoe je daar moet gaan komen. Come to America, oftewel blijf lekker in het mooie Nederland. Ga lekker op vakantie naar Friesland bijvoorbeeld. Emmeloord is ook prima hoor. Ja. Heel veel mooie plaatsen hier in Nederland. Hoewel er op dit moment wel weer heel veel Duitsers zijn. Die zijn ook uiteraard van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn hoor. Helemaal geen probleem. Vroeger zeiden we altijd bij ons op de benzinepomp. Daar komen de Duitse markten. Maar ja, dat is niet meer zo natuurlijk. Dat is een beetje jammer. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van 3 uur gerichte hitgevoeligheid. De top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. 2 juli 1977, Radio Emmeloord, AM747, DAB+, wereldwijd via radioemmeloord.nl. Come to America. Gibson Brothers op nummer 8, afkomstig van 19. Daar zou ik nog een paar platen moeten draaien, maar dat ga ik gewoon allemaal niet halen. Ik denk dat ik gewoon verder ga met nummer 4, afkomstig van 6. Een plaat die we heel veel hebben gehoord op Radio Miamico. Het is The Face of Love.

vrienden, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op de middengolf 747 DAB+ en online via radioemmeloord.nl. De tipparade en de top 40 van 45 jaar geleden, 2 juli 1977. Ik ben er volgende week weer met de top 40 van 50 jaar geleden. Gaan we terug naar het jaar 1972. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Fijn dat je erbij bent geweest, Radio Emmeloord. We zijn er speciaal voor jou. Ik laat je achter met de band zonder naam, oftewel BZN, de alarmschijf voor de hele komende week. Veel plezier met de rest van de collega's. Op zaterdagavond is dat René van Abelen.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht.

0: en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Madjar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europese Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in alweer een nieuwe uitzending van Hitriders op vrijdag. Jawel, vandaag vrijdag 10 juli 2026. En we zijn toe aan onze 231ste uitzending. Wat een gezellig weertje, jongens. Wat een lekker weertje buiten, zeg. Is het niet te warm voor jullie? Nee? Oh, kruip lekker binnen dan met de airco aan. En zet even je radio aan of je televisie, jouw digitale televisie. Ja, dan ben je onmiddellijk weer mee met ons in deze 231ste uitzending. Ja, het wordt weer een drukke sjaal vandaag. Neem dat van ons aan. Nieuwe tipper. Ja, even kijken wat het was. Oh ja, ik weet het weer. Wat ben ik nou vergeten, zeg. Jacqueline komt langs. Hapjes en drankjes. En in tweede deel nog met de rubriek Wat eten we vandaag? Ja, wat het gaat worden vandaag om te eten. Ik weet het niet, maar met zo'n temperaturen denk ik eerder aan een koud slaatje. Zo, ja, maar ik weet niet wat Jacqueline uit de mouw gaat over straks. Er is een keuzeplaats van de luisteraar en daarop is terug massaal gestemd deze week. Waarvoor dank trouwens via onze social media. Ja, terug drie laureaten. Ik zie hier Smokey, Katrina and the Waves en Hathaway. Ik weet het al wie het kwaad worden, maar ja, maar jullie waarschijnlijk ook wel. Als je de sociale media volgt nog wel. Als je onze Facebookpagina van Hitriders volgt. Ben je nog geen lid, doe dat dan onmiddellijk. Klik je dan gratis lid worden. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwe verwikkelingen. Omtrent de programmatie, zeg maar. Ja, er is de Jukebox-klassieker. Bart van Leeuwen komt ook langs. Inderdaad, ja. Bart is er ook altijd bij. Als we hem niet vergeten. Ja, want twee al weken terug waren we hem vergeten. Waarvoor nogmaals excuus, Bart. Sorry hoor. En als we tijd over hebben, hebben we misschien ook nog een lekkere popcorn-klassieker voor jullie klaar. Een drukke sjaal, dus je hoort het.

0: huis binnen, fire, let's groove tonight. Het is gezellig toch wel op deze vrijdagnamiddag hier in de studio, want ja, ook Jacqueline is hier al even vlug binnengewipt. Hallo Jacqueline, jij wou ook graag eens goeiedag zeggen aan de luisteraars, dacht ik.
1: Ja, goeienamiddag Jos en goeienamiddag lieve luisteraars.
0: Oh ja, ik zie dat je mij al voorzien hebt van een drankje, dus dat is vriendelijk van jou. En dat ijsje, is dat ook voor mij, Jacqueline?
1: Ja, dat is een verkoelingetje.
0: Oh, dat is
1: een afkoelertje.
0: Een afkoelertje. Oh, dat sla ik niet af hoor, Jacqueline. Bedankt daarvoor, kom je straks terug in het tweede deel.
1: Ja, daar kom ik zeker aan vast terug.
0: Oké, tot straks, Jacqueline, tot dan.
2: All right, we gaan party old school style, are you ready?

0: zoals Billy Pocket gezegd heeft, zal het zo wel zijn, zeker. Zwart is zwart en wit is wit, black is black.
1: Buenos noches y bienvenidos a Get Riders. Come just from the bus, the real one.
0: Alleen de grootste hits vandaag ook alweer in deze Hit Riders, de 231ste uitzending weliswaar. En nu zou er moeten iets op de achtergrond, ja, het komt er toch, het komt er toch. Ik dacht al, waar blijft die? Alides Hiddings.

0: elke week op hoor. In Nederland dan ook. Af en toe komt hij ook eens even over naar België. Was een paar weken terug nog te gast in België in de Lotto Arena, als ik me niet vergis.
1: Hele zomerlang.
2: Is over op je radio.
1: Meer muziek en minder bla bla bla.
3: Weer of geen weer, Jules van Jules is er weer.

Ja, en deze mannen zijn nu bezig aan hun laatste concerttour. Het is het laatste jaar. Er zijn nog een paar optredens dit jaar. Voor Golden Earring en Going to the Run 1991. Deze week kwam het slechte nieuws dat Bonnie Tyler is komen te overlijden op 75-jarige leeftijd. Hier is ze met Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, deze week komen te overlijden nadat ze werd opgenomen in een hospitaal voor een operatie. En ze is niet meer ontwaakt uit narcose. Ze heeft nog een poosje in coma gelegen trouwens. En is donderdag jongstleden overleden dus. Total Eclipse of the Heart. Een van die grote hits van Bonnie Tyler. Een grote dame die ons alweer verlaat, zeg maar.
1: Hit Riders op vrijdag.

0: 1977 hoorde je I Feel Substitute. En ik voel het ook komen. Het is tijd geworden voor onze tipper van de week.
1: Tip van de week.

0: En nee, het komt niet uit de film Dirty Dancing. Nee, het kreeg wel dezelfde titel mee. The Time of My Life van Bill Warnes. Weet je nog wel? Maar dit is wel onze tipper van de week. De nieuwe single van Benson Boom. En hoe vind je hem? Ik vind hem geslaagd hoor. Oh, ik vind hem lekker klinken toch wel. Ja, let op in de hitparade de komende weken zeg maar. Dat is meer dan zo met die tips van Jos van den Bos. Die gaan altijd maar over lucht in de hoogt in.
1: How are we all ja. doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.
5: There's a place I have.
0: Ik weet één ding. Het is vandaag vrijdag 10 juli 2026. En het is een geweldige warme zomerdag. We gaan er opnieuw aan beginnen aan die hittegolf.
2: Playing nothing but the greatest hits.
6: De beste hits.
7: De beste hits.

ongetwijfeld nog in de versie van Danny Christian. Ja, een paar jaar terug, ja. Een paar jaar, zeg maar, een paar decennia. Besame mucho. Hier in een originele versie van de Easy Connection uit 1976. Vrijdagavond, ja, het weekend staat voor de deur. En wat moet je dan doen op zo'n lekkere warme dag als deze? Ik zou zeggen, maak een feestje.

0: zeg maar. Cool and the Gang and Celebration.
1: Riders op vrijdag. Alleen de beste hits hoor je hier.
2: Shows van de Bos.

0: geweldig toch als je weet dat Marvin Gaye ooit nog in Oostende gewoond heeft in België. Jawel, jawel. Je hoort het goed hoor, jawel. En dat wij hem nu kunnen draaien op de radio nog steeds. En die geweldige muziek die weer klinkt, jongens, door die luidsprekers. Oh, geweldig, geweldig, geweldig. Ja, en deze keer zijn we hem niet vergeten hoor, Bart van Leeuwen, nee, nee. Is op zijn pensioen, is vorige week 72 jaar jong geworden en... Hij draaide tot voor kort op NPO 5, maar sinds een paar maanden draait hij op Miamigo Radio.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar zitten we dan. Na maanden trainen is het grote moment eindelijk aangebroken. Onze familie en vrienden hebben we net gedag gezegd en ondanks dat we samen vertrekken, hebben we net ook alvast afscheid van elkaar genomen. Misschien komen we hier samen weer terug, maar voor hetzelfde geld ook niet. Mocht het misgaan, dan valt niemand iets te verwijten. Iedereen heeft er namelijk zelf voor gekozen om zo meteen de lucht in te worden geknald. Eén ding is zeker, vanaf nu zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Ik heb geen idee waar we zo meteen terechtkomen. We worden weggeschoten in de richting van de planeet Venus. Die heb ik bij heel helder weer wel eens gezien, hoog aan de hemel. En dat is dus wel mooi, de plaats waar de vrouwen vandaan komen, heb ik horen zeggen. Misschien kunnen ze daar de aarde ook wel zien en staan ze al op ons te wachten. Ach, dat duurt nu waarschijnlijk nog zo lang. En wie weet wat we in de tussentijd allemaal ontdekken. Maar één ding weet ik zeker. Ik zal het leven op aarde enorm gaan missen. Tja, er is nu geen weg meer terug. Het aftellen is al bijna voorbij. En de laatste seconden voor de lancering zijn aangebroken.

0: Ja, wat een knaller van formaat was dat. Eind jaren 80, 1986. Een geweldige grote hit voor deze Europe. The Final Countdown. Het was meteen ons... De plaat en zijn verhaal van collega Bart van Leeuwen. Ik zei het zo net al, is deze week, toch deze week, 72 jaar jong geworden. En Bart, bij deze nogmaals de felicitaties vanwege...
1: Dit is Jos van den Bosch.

met Bobby Fuller Band, zelfs in 1966. You Make Love, Make the Fool of You. U kent ze onder andere van I'm Total Low. Ja, nu we toch bezig zijn aan die oudjes, laten we ze een geweldige oude oprafelen, zeg maar. Van de Nederlandse bodem toch wel niet. Hier zijn de Bakkers. Ik maak graag afspraak na 6 uur voor deel 2.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïense president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rode verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De oud-minister

0: Hey, hallo, daar zijn jullie weer langs de andere kant. Ja. Welkom in het tweede deel op deze vrijdag 10 juli 2026. Tweede deel Hit Riders op vrijdag. En zijn jullie al een beetje in de stemming voor de match vanavond België en Verenigde Staten? Ja, in België zet men er zich stilletjes aan klaar voor nu. Straks om 9 uur gaan we eraan beginnen, de Rode Duivels. Ja, gaan ze de Verenigde Staten verslaan of niet? Ik weet het niet, in de 8e finale. Ja, die Hollanders die zijn lang thuis hoor.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

0: 7:30 over 6 uur. We zijn toe aan deel 2 van deze Hitwinders. De 231ste uitzending, weliswaar. En dat was Bono en de Zijnen met U2. The Mysterious Way. We noteren 1991.
1: Hele zomerland.
2: Dit zomer op je radio.
1: Meer muziek en minder bla bla bla.

0: were singing for the Milk Inc. Music is my medicine. En dat is ook iets wat voor ons van toepassing is.
1: Dit is Hit Muziek met Jos van den Bos. Hits, tips en gouden ouwe.
0: Ja, een week of twee terug was deze dame ook jarig. Truus, kent u ze nog?

0: ze was ooit getrouwd met Willy Sommers. Die kent u waarschijnlijk wel. In het echte leven noemt gij Willy de Gieter, maar zijn artiestennaam is Willy Sommers. En Truus was getrouwd en heeft ook een zoontje samen met Willy Sommers.
1: De hits knallen uit je radio.
0: Ja, en als je spreekt van Willy Sommers, dan moet je ook draaien, Jos. Het water was veel te diep destijds, met Ruus. Het is lang vervlogen tijd, hoor.

heb goed nieuws voor de fans van Willy Sommers, want Willy Sommers treedt namelijk op zaterdag 11 juli, dat is morgenavond dus, op de Grote Markt in Aalst voor mensen die in de buurt van Aalst wonen, in Oost-Vlaanderen in België. Die kunnen rustig gaan kijken morgenavond naar een gratis concert van Willy Sommers op de Grote Markt. En wie er deze week ook jarig was, is deze Jim Carrey, 67 jaar jong. Oh, Simple Minds, frontman. En hier hoor je met New Gold Train. Kom je er pas bij, hartelijk welkom. Hit Riders, op vrijdag, 231ste uitzending vandaag. En een tropische temperatuur buiten. Laten we zwijgen over de muziek dan. Dat is nog een stukje warmer.

0: gisteren, donderdag 9 juli, 67 jaar jong geworden, deze frontman van de Simple Minds. En je hoorde de 12-inch maxi-versie van deze New Cold Dream. En we springen van het ene uiterste eigenlijk in het andere uiterste nu met deze popcorn-klassieker.
1: Dit is een echte popcorn-klassieker.

geweldige plaat, nog wel van Jerry Jackson, de popcorn klassieker van deze week. En ik moet eerlijk toegeven, op één been kan je ze toch niet blijven staan, Jos. Dus vandaar dat ik op het idee kwam, zou er nog eens eentje bij doen? Voor de liefhebbers dus. Zometeen de keuzeplaat van de luisteraars.

meer muziek en minder bla bla bla. Dat is ook onze neuze eigenlijk in deze Hit Waar de Show. Titus Turner hoorde je met bla bla bla bla bla. Dus twee popcorn klassiekers na elkaar. Het is nu tijd voor dit.

0: Ja, ik ga er even het lijstje bij nemen met de laureaten, zeg maar. Dus die deze week online stonden sinds dinsdag ook weer. Op onze Facebookpagina Git Riders en ook op Jos van den Bos zijn Facebookpagina Kim zelf. Ik kijk eens even wat er op het lijstje stond om te kiezen uit drie platen, zeg maar. Smokey, Alan Medio en Midnight uit 1976. Ik kijk eens even, ik zet de computer hier even open zodat ik kan zien. 27 mensen stemden erop, dus goed voor 61% van onze luisteraars. Niet slecht toch wel voor Smokey met I'll Meet You at Midnight uit 1976. Dan op de tweede plaats in het rijtje, Katrina in the Waves uit 1986. Ja, die dame is ooit eens naar het Eurosong geweest voor Engeland. Katrina in the Waves, ik weet niet meer met dit nummer, met Sun Street of met het andere nummer. Maar dit komt wel degelijk uit 1986 en het kreeg 4%. Nee, daar gaan we niet mee komen, Jos. Daar gaan we er niet mee komen. Getaway dan als laatste in het rijtje. Oh, kijk eens aan. 34%. Maar toch niet genoeg eigenlijk dan om Smokey van de troon te stoten. Dus dat betekent dat Smokey deze week de grote winnaar is.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

ligt wel waarschijnlijk goed in de smaak bij vele luisteraars. Als ik zie, 61% van onze luisteraars stemmen op deze Smokey, I'll Meet You at Midnight. Of waarschijnlijk hebben wij veel luisteraars die graag een afspraakje maken midden in de nacht, wie weet. Ik kijk eens even wie er allemaal stemmen op deze Smokey. Oh, dat heet onder andere Lutvoet, ik noem er maar een paar op hoor. Pascal Rozen, ook iemand die ook elke week luistert. Henry Raas, ook vaste klant, zeg maar. Alain Goubert, Patrick Houten, Kate, ik zie hier ook Wim Sonneveld, komt uit Nederland. Kurt Gozzi, bedankt voor het stemmen. Ook Dirk Dillen stemde op deze I'll Meet You at Midnight. En dat deed ook Anneke van der Stappen. Nu kijk ik eens even op Hathaway. Want die kreeg toch ook wel 34% van de stemmen. Dus goed voor 15 mensen die daarop gestemd hebben. En ik ga hier ook eens even vlug door het lijstje heen. Simon van der Spiegel deed dat. Ook Bart Vrebermer. Therese Houtman. Oh, Therese, hoe gaat het ermee? Jongens, uit België zeker. Ja, als ik me goed herinner. Philip Witterzeel, ook eentje van de luisteraars uit het eerste uur, zeg maar. En zij stemden allemaal op deze Hathaway en What is Love. En die gaan we nu ook draaien. Als alles goed gaat natuurlijk. Ja, ja, kijk. Ja. Baby, don't hurt me. Jawel. Don't hurt me. Geen paniek, Jos. Nee. Uit 1992, de zingende dokter of de zingende tandarts, wat was het nog? Hier is Hathaway.

0: uit 1992. Wat was dat toen een kanjer van een hit, zeg jongens. Niet voor mogelijk, nee. En ik krijg het hier ontzettend warm in de studio. Ik heb hier tussen ook even de airco aangezet als u het niet vervelend vindt. U hoort er niks van thuis? Nee, dan is het goed. 34% van onze luisteraars stemde deze Hathaway als tweede in het lijstje. Hij moest het opnemen tegen Smokey met I'll Meet You at Midnight. En daarvoor kreeg je 61% van de stemmen.
1: Goedenavond, u luistert naar Hitriders. Niks dan hits met Jos van den Bos.
0: Niet nieuw. Ja, af en toe moet een mens ook al eens iets nieuw draaien in zijn programma, in zijn show. Want anders lijkt hij te verouderen, zeg maar. Maar een dame die eigenlijk wel uit onze periode actief was, die is nu weer in de actuele belangstelling. Hier is de nieuwe single van Madonna.

0: Ja, dat noemen ze dan nieuw werk. Het is inderdaad nieuw. Het is de nieuwe single voor Madonna. I feel so free. Ja. Dat is het inderdaad. Ja, wij kennen ze vooral uit die grote hits uit de jaren 80. En kijk, zij maakt haar comeback en ze doet dat niet slecht, vind ik toch wel. Ik weet niet wat u er thuis van vindt, maar ik vind het in ieder geval het mag er zijn op deze vrijdagavond. Het is 7:15, lieve mensen. En rond dit uur mag je Jacqueline Segers verwachten. Zij is intussen gearriveerd in de studio.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Inderdaad, lieve mensen, het is zover. Hier is voor jullie Jacqueline Segers met de rubriek Wat eten we vandaag? Hallo Jacqueline.
1: Dag Jos.
0: Hallo, hallo. Kan je je nog altijd verwarmen?
1: Ja, het is echt zweten, zweten, zweten.
0: Ja, de buitentemperatuur momenteel rond de 30 graden Celsius op deze vrijdagavond. Lieve mensen, en vanavond moeten de Belgen spelen tegen de Verenigde Staten. Hoe gaat dat aflopen? Maar daar gaan we ons niet over uitspreken nu. Nee, we gaan Jacqueline aan het woord laten met de rubriek Wat eten we vandaag? En wat heb je klaargemaakt, Jacqueline? Vertel eens.
1: Met het warme weer heb ik gezorgd voor een lekkere zalmschotel met verse aardappelsalade dat ik gemaakt heb en verse groentjes.
0: Lekker.
1: Dat is een beetje verfrissing toch. En als dessert heb ik dan een ijsje voorzien. Een vanille-ijsje of een dame blanche.
0: Oh, lekker, lekker, lekker. Zeg Jacqueline, om er nog eens even op terug te komen. Vorige week had ik het over de plannen die je had. En je zei toen iets van naar de solde gaan. Is dat gelukt met...
1: Ja, ik heb veel gekocht in de solde.
0: Ja, je hebt je goed laten gaan eigenlijk dan.
1: Ja, een mooie bikini.
0: Oh.
1: Ja, met felle kleurtjes.
0: Ja, maar ik weet al wat je daarmee wil doen. Hè. Je wil daarmee in de jacuzzi.
1: Ja, want daar kijk ik er al naar uit. En ik tel al af. Want met het warme weer. Lekker kunnen genieten.
0: Een mens zoekt verkoeling, nietwaar, Jacqueline?
1: Met een glaasje champagne.
0: Ja, bedankt Jacqueline. En horen we elkaar volgende week terug?
1: Ja, volgende week ben ik terug paraat.
0: Oké, bedankt. Groetjes en een fijn weekend nog.
1: Fijn weekend.
0: Dag Jacqueline. Intussen draaien wij de grootmeester hemzelf. Hier is Mark Knopfler.

0: donderdag of duidelijk in 1996 voor Cannibals. Geweldig nummer toch op deze vrijdag. En ja, in België doet men zoiets als de zomerhit van het jaar. Wie daarvoor genomineerd is, die komt zo meteen aan bod. Hier is de nieuwe single van Bart Kael.
1: Hallo, dit is Hitwinders. With you is the Hitwinders. Hello, this is Hitwinders.
0: Hij is nog altijd zo zot verliefd.

op Luc Appermond is toch wel. Ja. Zijn man eigenlijk, ja. Wonen al meerdere jaren zaterdag wel in het wedstrijd in het geniep gehouden, in het geheim gehouden, zeg maar. Maar een paar jaar terug zijn ze er toch mee uit de kast gekomen, zeg maar. Genomineerd voor Zomergids 2026. Bart KL en Zot Verliefd. Het is 6 minuutjes voor 7 uur. Een van onze laatste vocale platen, lieve mensen, in deze Hit Riders op vrijdag.

0: Ja, en wie herinnert het zich nog? Vorige week draaide in een plaat van... Ja, van wie was het nu weer? Het was van Maddy Wodo. Nu ben ik hem helemaal kwijt, hoor. Gert Verhulst natuurlijk, ja. En James Cook. Inderdaad, zij hebben ook een nieuwe single uit. En die heet, net als deze, Maddy Wodo. Maar dit komt wel uit de jaren 70. Je hoorde de Bonjour Stars.
1: Tot de volgende keer, hoor.
2: Oh, hij is een neus, man.
0: Ja, het is tijd om afscheid te nemen, Jos. Ons geheugen laat ons af en toe ook wel eens in de steek. Soms verliezen we al eens iets uit het hoofd, ja. Ook niet meer van de jongste, toch niet? Ik bedank jullie voor het luisteren naar deze 231ste uitzending. Dat weet ik nog heel goed. We zijn vandaag vrijdag 10 juli. Vanavond om 9 uur spelen de Belgen tegen de VS. En zij gaan winnen, uiteraard. En dan stoten ze door naar de vierde finale. Ja. Volgende week vrijdag zijn we er weer. En deze week staat ook terug de... keuzeplaten online, de Lorry, ja, zeg maar. Wij gaan eruit en zometeen wensen we je nog veel pret met de komende collega's hier bij jouw Hit Radio Station. We bedanken ook Jacqueline om langs te komen in de show met de rubriek Wat eten we vandaag? En wij gaan er hier uit met deze van The Quick. We gaan vlug afscheid nemen van jullie. We muizen er ons van onder. We gaan een lekker terrasje doen vanavond. Naar de voetbal kijken. En morgenavond misschien naar een optreden van Willy Sommers, u weet. We hebben keuze genoeg. Keuze zat, zeg maar.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrokken uit Las Palmas is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. Hij werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

hoorde net Tossin and Turning. Zanger Bobby Lewis was niet alleen een laadbloeier, maar kwam uit een heel ruige voorgeschiedenis met een jeugd in een weeshuis en foster care. En een carrièrepad via carnivals en orkesten voordat dit nummer hem in één klap beroemd maakte in 1961. Het plaatje haalde 2 maanden nadat het uitgebracht werd de eerste plaats in de Billboard Hot 100 in Amerika. Als een van de weinige plaatjes destijds bleef het daar 7 achtereen volgende week staan. Het nummer is geschreven door Richie Adams en Malou René. René was de vrouw van de baas van het Beltone Records label waar het nummer op uitkwam. Het lied heeft eigenlijk een soort 2-in-1 opening. Op sommige versies begint Lewis met I couldn't sleep at all last night. Maar op andere hoor je eerst een extra prelude met Baby, baby, you did something to me. Van het nummer is een aantal covers in omloop. Daarvan te noemen zijn versies van The Supremes. Peters, Chris, Shaken Stevens, The Guess Who en Showa Diddy Diddy. De zanger overleed zelf in 2020 op 95-jarige leeftijd. En daarmee welkom in de Number One Show, het programma dat nummer 1 hits van 1960 tot deze week op het hoogste podium zet. Nu springen we naar het jaar 2016. Hier is Justin Timberlake.

geschreven door Wayne Bickerton en Tony Waddington, die het oorspronkelijk als demo ontwikkelden en niet meteen voor een echte band hadden bedoeld. Bickerton was het toenmalige hoofd van A&R bij Polydor Records. Het werd eerst aangeboden aan Showa Diddy Diddy en ook al aan Carl Wayne, maar beide lieten het liggen. Pas daarna besloten Bickerton en Waddington, als dan niemand het wil, dan brengen we het zelf uit. En toen werd er een groep sessiemuzikanten omgedoopt tot de Rubettes. Zanger Paul LaVinci had een solocontract en koos na het eerste succes zijn eigen weg. Dus toen er voor tv-optredens een groep moest worden samengesteld, was Paul er niet meer bij. Zijn zangpartij werd voor de camera's geplaybackt door Alan Williams. Door het succes leek de beslissing van LaVinci niet verstandig en nam echter al snel wraak toen hij met Your Baby Ain't Your Baby Anymore een top 10 hit scoorde. Die single stond eind augustus tegelijkertijd met Sugar Baby Love in de top 10 van de Nederlandse top 40. En met de Rubettes ging het na de vliegende start uitstekend. Met Alan Williams als zanger had de groep van 1974 tot 1976 nog 6 andere hits. De witte pakken en petten werden een herkenbaar podiumkenmerk, waardoor de band er visueel net zo opvallend uitzag als dat het klonk.

Dit is de number one show met een terugblik op het nieuws uit juli 2016. Het spel Pokémon Go wordt voor Android en iOS uitgebracht in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en Europa. Pokémon Go is een mobiele game waarbij je met je telefoon Pokémons vangt in de echte wereld. De app gebruikt GPS en de camera van je telefoon, zodat het lijkt alsof de Pokémon om je heen verschijnt terwijl je buiten rondloopt. Een terrorist in een vrachtwagen rijdt in op de toeschouwers op de Promenade des Anglais bij een vuurwerkshow ter ere van de 14 juillet in Nice. 86 mensen komen om het leven en er vallen 400 gewonden. Een deel van de Turkse strijdkrachten pleegt een mislukte staatsgreep in Turkije. Tijdens de coup-poging verloren 256 mensen hun leven en raakten er meer dan 2100 gewond. Veel overheidsgebouwen, waaronder het Turkse parlement en het presidentiële paleis, werden gebombardeerd vanuit de lucht. En vonnissen volgden met als gevolg minstens 40.000 gedetineerden. De 100ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse wordt gelopen. Deze allereerste editie werd georganiseerd als een wandelvierdaagse met als doel de conditie van militairen te verbeteren. Tijdens deze eerste editie konden deelnemers starten in 15 verschillende plaatsen verspreid over Nederland. En de route was dus oorspronkelijk niet aan Nijmegen gebonden. In totaal deden er toen 306 mensen mee, waarvan het overgrote deel militair was. Maar in 2025 behaalden maar liefst ruim 42.000 deelnemers de eindstreep. En dat was ook meteen een record in de geschiedenis. En dit was het nieuws van juli 2016. En nu naar een hit uit die maand in de number one show.

0: dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Eindhoven kan zomaar de eerste stad worden waar je gewoon je tuin verhuurt aan een vreemde. Een Eindhovense start-up lanceert begin juli het eerste tuindeelplatform van de stad. Het platform verhuurt tuinen vanaf 8 euro per uur voor een kale stadstuin tot 35 euro per uur voor een grote tuin met zwembad. In Eindhoven wonen volgens de initiatiefnemers 142.000 mensen zonder eigen tuin. Een citaat, appartementen zijn geweldig, maar soms wil je gewoon even in het gras liggen, buiten koffie drinken of met de kinderen veilig spelen, schrijven zij op hun site. De start is in Eindhoven omdat deze stad volgens de verhuurders de perfecte mix heeft van jonge mensen zonder tuin en wijken vol groen dat opengesteld kan worden.

reislust, maar geen zin of tijd om te vliegen, dan is Drive and Listen. En dat is driveandlisten.app. Een leuke ontdekking. De site laat je meerijden in een auto door meer dan 100 steden wereldwijd. Terwijl de lokale radiozender op de achtergrond speelt. Denk aan een dashcamrit door Tokio met Japanse radio of een cruise over de boulevard Miami met Amerikaanse hits. Het idee is verrassend simpel, maar effectief. Je ervaart steden over de hele wereld vanuit het comfort van je eigen huis. Met een virtuele rit door meer dan 100 steden terwijl je naar hun lokale radiostations luistert. Van de drukte van New York tot de rustige grachten van Amsterdam. Elke stad heeft zijn eigen geluid. Te vinden op driveandlisten.app.

De uit Schotland afkomstige Sutherland Brothers waren oorspronkelijk een folkduo. Ze schakelden Quiver in om hun sound nadrukkelijker richting rock uit te breiden. Die combinatie van folk en rock is precies waarom de bandnaam ook een beetje als een tijdelijke alliantie klinkt. Hun vroeger werk had al een literair en klassieke randje. De single Smokey Blues Away gebruikte een melodie gebaseerd op Dvorak's 9e symfonie. De meest verkochte song is echter Sailing, onder meer gezongen door Rod Stewart, die er een wereldhit mee had. En daarmee zijn we bij de uitgang van de number one show van deze week gekomen. Dit was editie nummer 279. Dank voor het luisteren, maak er nog een mooie dag van en graag tot de volgende keer.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaaien. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on.
3: Is everybody ready?

Een bijzonder goedenavond en welkom bij een hele bijzondere Country Corner. Want ik mag alvast iemand gaan feliciteren. Want mijn vader, juist mijn vader, is maar liefst 90 jaar geworden. Of wordt 90 jaar. Of is 90 jaar geweest. En u zult wel denken, Fred, waar heb je het over? Nou, de Country Corner wordt op meerdere stations uitgezonden. Op verschillende dagen. En dan kan het zijn dat mijn vader nog jarig moet worden. Jarig is of jarig is geweest, vandaar. Maar natuurlijk namens de Country Corner en namens het team hier van harte gefeliciteerd met je

0: een verjaardag. Wie haalt dat tegenwoordig nog? Een mijlpaal, mag ik wel zo zeggen. En waarom is het dan niet leuker om de muziek te draaien die mijn vader mooi vond, die mijn vader mooi vindt? Dus 2 uur lang de country corner met muziek uit de platenkast van mijn vader, liedjes die mijn vader mooi vond. Dus 2 uur lang speciaal voor hem en ook natuurlijk voor u, omdat u luistert. Nogmaals, pa, van harte gefeliciteerd. Alvast. Of vandaag. Of morgen. Maar in ieder geval, we gaan de plaatjes voor jou draaien. Met nog wat verrassingen in de show. Dus blijf luisteren. Hou de radio goed aan. Want er komt fantastisch nieuws voorbij. Ja, we zijn de Country Corner niet. Dat we er toch een speciale Country Corner van maken. Maar dat ga je vanzelf merken. Geniet ervan, zou ik zo zeggen.
1: Happy, happy birthday, baby.
0: Precies, en zo is het maar net.

need hope and inspiration.

hier, de jongste van de twee. Van harte gefeliciteerd met je 90ste verjaardag. Wat een mijlpaal, fantastisch. We hebben heel veel met elkaar meegemaakt en ik heb heel veel van je geleerd al die jaren. Maar we hebben ook ontzettend veel lol met elkaar gehad. En dat hopen we nog heel lang zo te blijven doen. Dikke kus van mij en tot snel. Doei doei!

vandaag een speciale Country Corner. Een Country Corner speciaal voor mijn vader. Soms eenzaam. Dat mag zo af en toe eens. Zeker als je de 90 hebt bereikt. Dan voel ik jou. Liedjes die hij mooi vindt. Onder andere deze van Dick van Altena en De Arm om Jouw Schouder. Daarvoor You're My Best Friend van Don Williams. En we begonnen met Happy Happy Birthday Baby van Dolly Parton en Willie Nelson. En deze mannen mogen, denk ik, in deze uitzending ook niet ontbreken. De LP stond in de bruine eikenkast. De Atlanta Blue. Hier zijn de Statler Brothers. Leuk hè, die verrassingen tussendoor.

prachtige muziek hier in de Country Corner. Allemaal vanuit de kast van mijn vader. 90 jaar maar liefst. En dan zult u wel denken, ja, nou weten wij ook waar Fred, waar jij die liefde voor de country muziek vandaan hebt. Ja, natuurlijk. Mijn vader heeft het wel een beetje bijgebracht. Maar dan, ja, dan zit je zo eens te prakasseren van wat heb je dan niet allemaal meegemaakt. We draaiden net de Umbrella Song van Philomena Bagley. Ook die heb ik samen met mijn vader gevonden. Want we waren eens een keer op jacht naar de LP's. En ja, toen waren we in Amsterdam op het Waterlooplein. Een beetje struinen tussen de bakken. Toen was het ongeveer 10 gulden voor een LP. En daar stond de LP van Philomena Bagley, de Umbrella Song. We zijn nog wel eens vaker op pad geweest om LP's te scoren wat betreft country en western muziek. We kwamen wel eens bij platenzaken en zeiden ze van, daar hebben we nog nooit van gehoord. Maar we kwamen ook wel eens bij platenzaken bijvoorbeeld in de Slotermeer of misschien wel eens in Papendrecht. Ja, we reisden het hele land over. En dit is ook zo mooi. At the wrong end of the highway. Nou moet ik stil zijn, hè? Denk het wel.

Hey, hallo. Hier spreekt de Belastingdienst. Ja, jullie zullen op de radio wel denken, waar komt dit nou vandaan? Maar dit is altijd de manier waarop ik en mijn opa de telefoon opnemen. Dus bij deze opa, van harte gefeliciteerd met je 90ste verjaardag. Ik hoop dat wij nog lang van elkaar mogen genieten. En vanuit Ens, dus vanuit mij, Noor en Niels, wensen we jou een hele fijne verjaardag. Tot snel!

de stoof bij de hand. Dan weten we alweer genoeg. Emmylou Harris en If I Needed You. Daarvoor de Silver Wings van Will Haggard en The Strangers. En we begonnen met vader en dochter Kendall. En thank God for the radio. En natuurlijk die verrassingen die tussendoor gaan komen in deze Country Corner. We gaan naar de volgende.

0: Kimmen Leon hier.
1: Hallo.
0: We willen je van harte feliciteren met je 90ste verjaardag.
1: Gefeliciteerd.
0: Dikke knuffel uit Assen en tot snel.
1: Doei.
0: Doei.

Wederom drie nummers achter elkaar. Speciaal natuurlijk voor mijn vader, omdat deze zijn 90ste verjaardag viert. Maar ook voor u thuis natuurlijk. De Country Polka van Peter Hill. En daar heb ik nog een verhaaltje bij. Want volgende week gaan we een special draaien over diezelfde Peter Hill. Vorige maand is deze man komen te overlijden. En daarom in memoriam in de Country Corner, het tweede uur van volgende week, Peter Hill, en dan gaan we alles vertellen over deze beste man, wat hij heeft uitgespookt in zijn leven en wat hij allemaal heeft gedaan. Peter Hill dus volgende week in de Country Corner in het tweede uur. Daarvoor Boxcar Willie met die Wreck of the Old 97 en begonnen met een prachtig nummer van Jim Reeves en Welcome to My World. En weet je waar mijn vader ook liefhebber van was? Van duetten. Onder andere deze.

Ik zei het al, mijn vader die hield ook veel van country duetten. Dit was niemand minder dan Lori Morgan en Keith Whitley met Till a Tear Becomes a Rose. Daarvoor George Jones en Tammy Wynette met We Gonna Hold On. En begonnen met Emmylou Harris en Earl Thomas Conley en We Believe in Happy Endings. En eigenlijk, die liefde van de country muziek is hierdoor begonnen.

En zo zijn we ook aan het einde gekomen van dit eerste uur, deze speciale Country Corner. En vandaag op de versierde stoel, mijn vader. Een 9 en een 0. Fantastisch. Maar we hebben nog een uur te gaan. Met nog wat verrassingen in de show natuurlijk. Hè. Ik kon het niet laten. We gaan even naar de onderbreking. En dan komen we terug met deel 2 van deze speciale Country Corner. Met de muziek uit de platenkast van mijn vader. Tot zo.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Veilbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

Luisteraars, welkom terug bij deel 2 van de Country Corner. Deze speciale Country Corner. Speciale Country Corner voor mijn vader. Die maar liefst de 90 aantikt. En wat is het dan mooier om voor deze man zijn muziek te laten horen. Met nog wat verrassingen tussendoor. Dus blijf luisteren, zou ik zo zeggen. En daarom begonnen we dit tweede uur ook met de formatie Ullebeurt. Wat hebben we daar toch veel meegemaakt? Met You're Still On My Mind. Regelmatig naar concerten geweest van deze formatie.

straks nog meer anekdotes wat dat betreft allemaal. Maar we gaan heerlijke muziek draaien vanuit de platenkast van mijn vader. Ik zou zeggen, blijf lekker in de stoel zitten. Genieten van de muziek. En voor de verrassingen die tussendoor gaan komen.

Susie Bogus. Hier is het prachtige Hopelessly Yours. En dat allemaal hier in de Country Corner. Speciaal voor mijn pa. En natuurlijk ook een beetje voor mijn moeder, hè? Tuurlijk, daar is het ook voor.

0: Hello.
1: Hello, Loretta.
0: Darling, I knew it was you.
1: Yeah.

opnieuw drie nummers achter elkaar. En Conway Twitty zegt goodbye tegen Loretta Lynn. As soon as I hang up the phone. Daarvoor, if you only can find your love. Van Emmylou Harris en Herb Pattison. En we begonnen met Hopelessly Yours van Lee Greenwood en Susie Boggess. U luistert naar de Country Corner. Een speciale Country Corner voor mijn vader. Omdat hij zijn verjaardag viert en maar liefst 90 aantikt. En daarom dit speciale Country Corner voor hem en voor iedereen natuurlijk die meeluistert. We gaan naar een prachtig nummer toe. En dat prachtige nummer is van Dolly Parton eigenlijk. Maar ze heeft gedacht van, laat ik Vince Gill nou ook eens mee laten zingen. Hier is het schitterende I Will Always Love You.

0: Johnny Cash in de show.
1: The Ring of Fire.
0: Met The Ring of Fire.
1: Burns, burns. The Ring of Fire.
0: Daarvoor Alison Krauss en The Union Station met You When You Say Nothing At All. Samen met Keith Woodley. En we begonnen met Vince Gill en Dolly Parton met I Will Always Love You. Dit is de Country Corner. En we gaan een klein specialtje in een speciale Country Corner. Want ja, je moet dan eens wat vertellen over je vader en wat hij dan doet. En hoe hij dan tot de country muziek is gekomen. Maar dit is eigenlijk een beetje van de laatste tijd. Ja, toen kwam die theatertour van Savannah, Get Back to the Country, kwam in de theaters. En daar ging ik dan regelmatig met mijn vader heen. En mijn moeder natuurlijk uiteraard ook. Om daar te gaan kijken. Samen met Mieke, mijn vriendin. Naar de country muziek te luisteren. Nou, dat hebben we met enige regelmaat gedaan. En dat doen we nog steeds. Als je hier een beetje in de buurt komt, dan gaan we zeker naar Savannah en Dick van Altena kijken. Of in ieder geval ook luisteren. Laatst nog hier in het voorhuis geweest. Maar één groot feest. Eén grote herinnering wat betreft country en western muziek. Mocht u ooit die tour bij u in de buurt zijn, dan moet u daar gewoon eens een keer naartoe gaan. Get Back to the Country. Het beginnummer van die show is deze. Dus we gaan een klein beetje Get Back to the Country special doen. Drie nummers achter elkaar, wat daar een beetje bij hoort. Dit is het begintune.

Beste Nick, als een groot fan jarig is, kan ik natuurlijk niet achterblijven met mijn felicitatie. Vandaar een klein berichtje uit Oosterhout. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van met familie en vrienden. En ik hoop dat je nog lang mag genieten van mijn muziek. Een warme groet uit de mooie Betuwe. Dick van Altena.

Corner ook een heel klein beetje. If I could only change the world with a song. Gezongen door Dick van Altena en Billy Yates. En Dick kwam zelf ook nog even voorbij. Hoe leuk. Daarvoor Dick van Altena samen met Savannah. Oftewel met Marcel Smulders, de zanger daarvan. En de Lightning Express. Luister naar de Country Corner met de heerlijkste muziek uit de platenkast van mijn vader.

Heerlijke muziek van de Tumbleweeds in deze feestelijke country corner natuurlijk. Daarvoor Lucille van Kenny Rogers. En we begonnen met Red Seagale met de Truck Driving Man. Muziek uit de platenkast van mijn vader. En natuurlijk voor zijn verjaardag. Het volgende verhaaltje gaat over een dame. Ik en mijn vader waren op zoek naar een LP. En we waren geabonneerd op een countryblad. En dat countryblad heette de Country Cassette. En achterin die Country Cassette stonden dan de nieuwe releases. Oftewel de nieuwe LP's die toen die tijd waren uitgekomen. Dat was begin jaren 80 ongeveer. Toen gingen wij op zoek naar een LP die daarin stond. En wij alle platenzaken afzoeken naar een dame die toen in het begin van haar carrière stond. En wij maar vragen en maar vragen. En ja, niemand kon haar eigenlijk. En totdat wij in Zwolle waren bij platenzaak Fox, die nou helaas niet meer is, maar toen wel. En daar stond ze in de bak. We hebben haar daar toen gelijk meegenomen, want dat was een LP uit 1983. Ik heb het over niemand minder dan Reba McEntire. Niemand had ervan gehoord, wij ook niet, maar wij hadden dat natuurlijk gelezen in de countrycassette. Reba McEntire, de LP, haar eerste LP, die heette Behind the Scene. Hier is het eerste nummer van haar LP, Love Isn't Love. Luister mee, een nummer uit 1983, toen zij aan het begin van haar carrière stond. Maar ja, nu, ja, LP's, platina, goud, alles heeft ze behaald. Maar dit was haar eerste begin. MUZIEK

Lieve schoonvader, vanuit het mooie Drenthe wil ik je hierbij feliciteren met je 90ste verjaardag. Natuurlijk wens je je alle goeds, liefde en natuurlijk gezondheid, want het komt altijd nummer 1 toe. En ik hoop dat we nog vele jaren met elkaar kunnen genieten. Groetjes van mij, je schoonzoon Daniel.

in zijn platenkast van alles had. Ja, die laatste die kwam van Doy Lawson en Quicksilver. En het nummer heette Some Beautiful Day. Nou, ik hoop dat het vandaag zeker een beautiful day mag zijn. Dan gaan wij nu lekker feest vieren. Dan nemen we er even een borrel op. En wat de Country Corner betreft. Ik hoop dat u het leuk vond. En dat u volgende week ook weer afstemt op de Country Corner. Wat het team bedenkt, moeten we even afwachten. Want je weet het maar nooit hier. Ik zou zeggen, een fijne avond. En tot volgende week. Hoi hoi.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Vijlbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen xyleen en benzeen afgeleiden, die hoofdpijn en irritatie kunnen veroorzaken. Bol.com, standaard boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven, die al zeker 1200 mensen, bijna de helft kinderen, hebben verwond. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, omdat opruimen nu onmogelijk is door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleid aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.